Mama na nobo kratoko na bamdi ala chielo min yudi gi chano kanyatie